0: bai, euskal hemen nopear, URSTU egatxizera.
1: Minu emelle see laul väga meeldis. Raadio Kitsu.